Wat dit? En waar is Daniel? En hij ziet ons zien. En hij lukt een kind voor.